0: Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn, en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Tja Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Het is sinds begin april van kracht. Iran sloot de Straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens ook nog een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
0: non-stop muziek.

0: toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaamaan een beetje op gang. Er staat zo'n 20 kilometer file in het land. Onder andere op de A7, Hoorn-Zaanstad, wordt langzamer gereden voor Purmerend. 7 kilometer en 10 minuten komt deels vanwege de wegwerkzaamheid op de N247. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meern. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Nieuwebrug een file van 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
8: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben René van Kesten.
15: Ik ben Marcia van
14: Kerk
15: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
16: Ik ben
15: Nadine,
16: ik ben Lea
15: Guiting.
16: En ik speel op een viool.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: Radioreclame via AFM werkt.
10: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti-workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren. De Biesbos staat op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei in het teken van de omloop van de Biesbos. Tijdens dit sportieve weekend komen hardlopen en wielrennen samen in een sfeervolle natuurlijke omgeving. Op vrijdagavond 8 mei trappen hardlopers het evenement af met wedstrijden over 5 en 10 kilometer. Ook de jeugd doet mee met starts vanaf 6:30. Inschrijven voor de looponderdelen is mogelijk via Altena Roadrunners. Bezoekers zijn welkom langs het parcours om de deelnemers aan te moedigen. De organisatie roept op om rekening te houden met de omgeving en zo bij te dragen aan een veilig en gezellig evenement.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag herdenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam haalt verspreid over de dag herdenking op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de drukte gelukkig wel mee. Er komt wel in het midden, westen en zuiden van het land hier en daar wat mistbanken voor. Wees dus extra alert als je daar de weg op gaat. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meern een half uur extra. De rechterrijstrook is dicht. En er is nog één rijstrook dicht op de A15, Gorkum-Rotterdam, bij Sliedrecht na een ongeluk. Kan wel elk moment worden vrijgegeven. Momenteel nog een kwartier vertraging vanaf Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: De omloop van de Biesbos staat op zaterdag 9 mei in het teken van wielrennen. In het karakteristieke landschap van de Biesbos nemen renners het tegen elkaar op tijdens een sportieve dag vol sfeer. Nieuw dit jaar is de deelname van de landelijke clubcompetitie. Zo'n 25 teams rijden een koers van circa 150 kilometer met zowel punten als individueel klassement. De start is om 12 uur. Ook recreanten kunnen meedoen aan een eigen wedstrijd later op de dag. Bezoekers zijn welkom langs het parcours om de renners aan te moedigen en te genieten van sport en natuur. VVV Biesboslidi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in Eigen Streek wil VVV Biesboslidi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Visie Marketing & Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
9: Er is een party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
8: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
10: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
8: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is het een stuk rustiger dan anders op de weg. Veel dagelijks files zijn korter dan anders. Wel een paar uitschieters. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen de Baarsjes en Buitenveldert. Ongeveer 1 kwartier extra. 2 rijstroken zijn dicht door werkzaamheden. Dan goed nieuws over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Reewijk nog wel een file van 7 kilometer en 10 minuten. En het is druk op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur. En zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt. Ambachtstraat 6 in Giessen. Service. En aandacht met een glimlach. Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Op zaterdag 9 mei organiseert de hervormde kerk Meeuwen een lentemarkt aan de hoek in Meeuwen. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers langs diverse kramen struinen waarvan alles te koop is. De markt is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige ochtend voor iedereen die zin heeft in een uitje. Meer informatie is te vinden via de website van de organisatie en die is te vinden op www.hervormdmeeuwen.nl. Iedereen is van harte welkom bij de Lentemarkt in Meeuwen vanaf 9 uur op 9 mei. Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije

0: met het nieuws uit Altena.
1: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag herdenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam haalt verspreid over de dag herdenkingen op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits zijn opgelost. Er zijn nog 2 plekken die opvallen. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenveldert. 5 kilometer, 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht door wegwerkzaamheden. En bij Lexmond staat een kapotte vrachtwagen op de A27... als je onderweg bent richting Utrecht vanuit Breda. Vanaf knooppunt Gorkum een file van 10 minuten, want de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk. Woonzorglocatie Goezaten in Werkendam organiseert op zaterdag 9 mei een fancy fair en grote rommelmarkt. Van 10 tot 4 zijn bezoekers welkom aan de Raadhuislaan in Werkendam voor een dag vol activiteiten. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Kinderen kunnen zich vermaken met schminken, knutselen en spelletjes. Bezoekers kunnen snuffelen tussen tweedehands spullen of meedoen aan acties zoals loodjes trekken. Ook aan eten en drinken is gedacht, met onder meer poffertjes, vis, friet en huisgemaakte taart. De opbrengst komt aan de bewoners van Goezaten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven.
6: www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn A.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het defilé door het dorp, begeleid door muziek. In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud, met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je hoort het goed.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk.

0: schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de N261 in Brabant. Richting Waalwijk file voor Kaatsheuvel. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
5: Nu terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Woerkums Literair Café sluit op 8 mei het seizoen af met schrijver Anniet van Zijl. De avond vindt plaats op het Altena College in Sleewijk. Van der Zijl vertelt over haar werkwijze en haar nieuwste boek De Zwevende Wereld. Ze gaat hierover in gesprek met Marieke Jonker. De auteur is bekend van succesvolle titels als Sonny Boy. De zaal opent 8 mei om 8 uur en het programma start om 8:30. Bezoekers kunnen na afloop boeken laten signeren. Kaarten kosten €15 voor niet-leden. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd, met werken van onder andere Swelinck, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quartazzo, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 7:45 en kaarten kosten €20.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf.

0: FM.
1: Regio-info.
2: Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden. In Andel vindt op zaterdag 23 mei opnieuw de Else Dag plaats. Het Andels Fanfarekorps organiseert hun jaarmarkt met warenmarkt en rommelmarkt rond het Romboutsplein. Vanaf 10 uur bieden marktkooplui een breed aanbod, van kleding en boeken tot bloemen en fruit. Bezoekers kunnen ook snuffelen tussen tweedehands spullen. Voor eten en drinken zijn er diverse kramen, zoals poffertjes, friet en ijs. Voor kinderen zijn er attracties zoals een springkussen en kermis. Ondertussen kunnen bezoekers ontspannen op het terras bij de Romboutstoren, waar de hele dag hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is... Are you ready? AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Altena.
1: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag herdenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam houdt verspreid over de dag herdenking op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Komende vanuit Arnhem file vanaf Zevenaar. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio info.
2: Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alp du 6. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Ik ben Erwin Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakten 1/4 gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens de dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. 3 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Een bijzonder persoonlijk verhaal vormt de basis voor de documentaire Onderstroom. Initiatiefnemers willen met de film een eerbetoon brengen aan Vrouwtje Schuitmaker en thema's als hoop, empathie en verbinding centraal stellen. Vrouwtje was een slachtoffer van de fatale schietpartij in muziekcafé Bacchus in Gorinchem in de nacht van 9 op 10 januari 1999. De aanleiding voor de documentaire is een rode jurk die Vrouwtje droeg tijdens een toneelstuk. Na haar overlijden bleef de jurk jarenlang ongebruikt, wat leidde tot het idee om een betekenisvol project te maken voor anderen. Filmmaker Alexander Maust en Lucien Groot werken mee aan de productie. Voor de realisatie is een crowdfunding gestart. De documentaire gaat in première in het Sleewijks Kerkje. Steun de crowdfunding voor deze documentaire via de website voordekunst.nl en zoek op Onderstroom. Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego steentjes een eigen ontwerp maakt.

0: veroverd tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 9:30 en 10:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije Volkspartij Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug, 20 minuten vertraging. In Brabant staat een file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps, 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Slot Loevestein organiseert op dinsdag 5 mei het Vrijheidsmaal Heel Holland aan tafel. Bezoekers kunnen samen genieten van de vredesoep, samengesteld door culinair expert Jannie van der Heijden. Het gezamenlijke eten staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Er is ruimte voor gesprekken tussen verschillende generaties en achtergronden. Het programma wordt aangevuld met muziek en een welkomstwoord van directeur Jenny Doest. Deelname is inclusief entree en toegang tot de tentoonstelling over het oorlogsrecht. Aanmelden, dat is verplicht en kan via de website slotloevestein.nl/aanmelden-vrijheidssoep. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar. Almkerk staat van donderdag 23 april tot en met mei in het teken van een uitgebreide feestweek. Het dorp wordt feestelijk verlicht en versierd rond het thema de 12 provincies van Nederland. De 11 buurtverenigingen bereiden zich voor met een creatieve aankleding en organiseren activiteiten. Ze strijden om de titel Beste Buurt van Almkerk 2026. Met onder meer playbackshows, een pubquiz en buurtpresentaties. Daarnaast zijn er diverse feestavonden, zoals het tentjesfeest, een jeugdavond en een Hollandse avond. De feestweek wordt op 5 mei afgesloten met een groot spektakel.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Wij zijn het! De radiozender

0: Dit is AFM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte 1/4 gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer, met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps 10 kilometer en 30 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En er staat ook een pechgeval op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen De Bilt en Soesterberg. 5 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De omloop van de Biesbos staat op zaterdag 9 mei in het teken van wielrennen. In het karakteristieke landschap van de Biesbos nemen renners het tegen elkaar op tijdens een sportieve dag vol sfeer. Nieuw dit jaar is de deelname van de landelijke clubcompetitie. Zo'n 25 teams rijden een koers van circa 150 kilometer met zowel punten als individueel klassement. De start is om 12 uur. Ook recreanten kunnen meedoen aan een eigen wedstrijd later op de dag. Bezoekers zijn welkom langs het parcours om de renners aan te moedigen en te genieten van sport en natuur. Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag gedenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam houdt verspreid over de dag herdenking op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzamerhand wat drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens voor de grenscontroles. 2 kilometer en 10 minuten extra. Dan bergingswerk op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen De Bilt en Soesterberg duurt de reis 10 minuten langer. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht vielen tussen Nijmegen en Haps 8 kilometer en 25 minuten. 1 rijstrook is dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. Duurt nog tot 14:15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Op zaterdag 9 mei kunnen natuurliefhebbers op pad in de Biesbos tijdens een excursie op Wereldtrekvogeldag. Onder leiding van boswachter en vogelexpert Harm Blom gaan deelnemers op zoek naar bijzondere trekvogels. De excursie bestaat uit een korte vaartocht, gevolgd door een wandeling naar een uitkijkpunt. Daar is er zicht op een rustig natuurgebied waar trekvogels tijdens hun reis kunnen rusten en voedsel zoeken. De activiteit start om 9 uur bij jachthaven Vissershang in Hank en duurt tot 1 uur. Deelnemers maken zowel varend als wandelend kennis met de natuur. De eerste schilderscursus van Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam is succesvol afgerond. Deelnemers leerden onder begeleiding van kunstenares Rodé schilderen en kregen na afloop een professioneel pakket mee naar huis. De cursus is een van de vele activiteiten van de Geefwinkel Werkendam, die bijna een jaar bestaat. Dankzij steun van onder meer de Rabobank, gemeente Altena en diverse bedrijven kan de stichting blijven groeien en nieuwe initiatieven opzetten. De Geefwinkel is er voor iedereen en nodigt inwoners uit om langs te komen. Bezoekers kunnen er gratis spullen meenemen en bijdragen aan een duurzamere samenleving.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: duivel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets? Zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 21:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
11: Door een ongeluk, een behoorlijk lange file op de A2... komen er vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen 6 kilometer en een uur extra. Er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Verder file door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug, even voorbij Arnhem. Je hebt daar minder rijstroken, daarom de file op de A12 vanaf de Duitse grens. Ongeveer 15 minuten. En dan bergingswerk op de A73 richting Maasbracht. Voor Haps 20 minuten. Er staat een kapotte vrachtwagen en die staat er nog tot 14:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-49040.
13: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio Info.
2: Op 5 mei organiseert het Biesbos Museumeiland opnieuw een vrijheidsmaaltijd in het kader van Bevrijdingsdag. Het initiatief, ondersteund door het Nationaal Comité 5 mei, vindt op meerdere plekken in Nederland plaats. Het programma start om 11:30 met een documentaire Grensrechters van de Biesbos. Aansluitend is er van 12:30 tot 13:30 de vrijheidsmaaltijd met onder meer vrijheidssoep op het menu. Na de maaltijd kunnen bezoekers het museum en het eiland verkennen langs tentoonstellingen en monumenten. Deelname kost €15 per persoon en aanmelden is verplicht. Kan via de website biesbosmuseum.nl. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije Volkspartij Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wat korte files verspreid over het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. 3 opvallende en te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een ongeluk gebeurd. Er staan een vrachtwagen en 2 personenauto's bij betrokken. In Rijstok is daar maar open. De vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer met een kwartier oponthoud. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tenslotte is er druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Wezel en Roermond-Oost 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Radio Info.
1: Het Biesbosch Museum Eiland en Nationaal Park zetten zich in voor betere toegankelijkheid voor bezoekers met een fysieke beperking. Zo kan iedereen genieten van de natuur in het prachtige gebied. Bezoekers kunnen gebruik maken van hulpmiddelen zoals de Wombat, een off-road rolstoel, en de Zonnebloemfiets, waarbij iemand in de rolstoel kan blijven zitten. Ook is er een rolstoeltoegankelijke fluisterboot beschikbaar. Reserveren wordt aangeraden. Daarnaast zijn paden verbreed en zijn extra zitplekken geplaatst. Het gebruik van de hulpmiddelen kost €5 per dagdeel en kan telefonisch of per e-mail worden geregeld. Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de 3e keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasn.nl.

okay?

0: is AFM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben Marcia van
6: Kerk
7: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Ik ben
7: Marie,
8: ik ben
9: 53.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files een paar opvallende. Op beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Gorkum bij knooppunt Everdingen is het wegdek in slechte toestand. 1 rijstrook is daar dicht, er staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan zijn de bergingswerkzaamheden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Die zijn bij Soesterberg. Er staat 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. En tenslotte 10 minuten oponthoud op de A35 Almelo richting Enschede. Ook loopt het Aanselo 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
11: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
11: muziek en informatie.
2: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl. Het Uppels Gemaal in Sleewijk heeft na een recente renovatie een nieuwe functie gekregen als expositieruimte en cultureel trefpunt. In het opgeknapte gebouw is vanaf 25 april de kunstexpositie Wind Water Weekend te zien. De tentoonstelling loopt tot en met 17 mei en is in de weekenden te bezoeken. Met de renovatie wil de organisatie het gemaal nieuw leven inblazen en ruimte bieden aan kunst en cultuur in het gebied. Tijdens de expositie werken kunstenaars ook live aan nieuw werk.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije Volkspartij Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt op gang. Er staan inmiddels bijna 300 kilometer file. Het is vooral druk en aansluiten in de regio Utrecht en bij Den Haag. Wat daarbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een half uur. A12 Duitsersgrens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek doet het een kwartier langer over. A27 Almere-Gorkum. Daar is het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Everdingen. Er staat zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bij het Oorlogsmuseum Altena in Wijk en Aalburg staat Bevrijdingsdag op 5 mei in het teken van vrijheid en ontmoeting. Er is onder meer een militaria-markt met oorlogsboeken, kinderactiviteiten en de mogelijkheid om militaire voertuigen van dichtbij te bekijken. Ook het museum is geopend met rondleidingen en persoonlijke verhalen over de oorlogsjaren. Vanaf 10 uur zijn bezoekers welkom voor een gevarieerd programma. Van 1:30 tot 1:30 vindt een vrijheidsmaaltijd plaats. De activiteiten duren tot 4 uur en aanmelden voor de maaltijd is verplicht. Slot Loevestein organiseert op dinsdag 5 mei het vrijheidsmaal Heel Holland aan tafel. Bezoekers kunnen samen genieten van de vredesoep, samengesteld door culinair expert Jannie van der Heijden. Het gezamenlijke eten staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Er is ruimte voor gesprekken tussen verschillende generaties en achtergronden. Het programma wordt aangevuld met muziek en een welkomstwoord van directeur Jenny Doest. Deelname is inclusief entree en toegang tot de tentoonstelling over het oorlogsrecht. Aanmelden, dat is verplicht en kan via de website slotloevestein.nl/aanmelden-vrijheidssoep. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Kesten.
7: Ik ben
6: Marcia
7: van Marcia en ik speel op een cello van Robert de Sierra.
8: Ik ben
7: Lea Gertie
8: en ik speel
7: op
8: een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegbasis Schulze-Reijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. En ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen. Er staat ruim 400 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen zit een gat in het wegdek. De rechterrijstok is daar dicht. Vertraging is een half uur. De A4 Rotterdam Amsterdam bij Knoopert Hoflied een ongeluk. Twee rijstoken dicht. Vertraging 20 minuten. Dan gebeurt er ook nog net een ongeluk op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens voor Westervoort. De rechterrijstok is daar dicht en er staat 5 kilometer file met ruim 3 kwartier op onthoud. A28 Amersfoort Zwolle, daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het asfalt terug of gekomen. De spitsstrook is dicht, vertraging een half uur. En tenslotte valt op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
6: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Radioreclame via AFM werkt.
6: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee, dat is mijn idee.
9: WoonIdee in Veen.
7: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op donderdag 7 mei brengen Ad Grote en zijn broer Koen de voorstelling Ellen Lacht naar Kasteel Dussen. De muzikale theatervoorstelling vertelt het levensverhaal van hun optimistische moeder Ellen. Aan de hand van oude brieven nemen de broers het publiek mee langs haar bijzondere leven. Van Nederlands-Indië en Japanse kampen tot Curaçao. Muziek en persoonlijke anekdotes vormen de rode draad van de avond. De voorstelling begint om 8 uur en vindt plaats aan de binnen nummer 1 in Dussen. Kaarten kosten €17,50 en dat is inclusief een pauzedrankje. En het parkeren, dat kan gratis bij Kasteel Dussen. Op zaterdag 9 mei organiseert de hervormde kerk Meeuwen een lentemarkt aan de hoek in Meeuwen. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers langs diverse kramen struinen waarvan alles te koop is. De markt is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige ochtend voor iedereen die zin heeft in een uitje. Meer informatie is te vinden via de website van de organisatie en die is te vinden op www.hervormdmeeuwen.nl. Iedereen is van harte welkom bij de Lentemarkt in Meeuwen vanaf 9 uur op 9 mei.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag herdenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam haalt verspreid over de dag herdenking op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang en verspreid over het land zijn het vooral ongelukken die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Wat verder opvalt is de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland. Dat gebeurde ter hoogte van Westervoort. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Ook hier is de vertraging ruim 3 kwartier. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden ligt er veel water op het wegdek. 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 1 uur. A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum ook een gat in het wegdek ontstaan. De spitsstrook is daar dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4. Bijna 3 kwartier op onthoud. En dat komt door het eerdere ongeluk op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Terug naar Altena's beste

0: Radio-info.
1: De omloop van de Biesbos staat op zaterdag 9 mei in het teken van wielrennen. In het karakteristieke landschap van de Biesbos nemen renners het tegen elkaar op tijdens een sportieve dag vol sfeer. Nieuw dit jaar is de deelname van de landelijke clubcompetitie. Zo'n 25 teams rijden een koers van circa 150 kilometer met zowel punten als individueel klassement. De start is om 12 uur. Ook recreanten kunnen meedoen aan een eigen wedstrijd later op de dag. Bezoekers zijn welkom langs het parcours om de renners aan te moedigen en te genieten van sport en natuur. Woonzorglocatie Goezaten in Werkendam organiseert op zaterdag 9 mei een fancy fair en grote rommelmarkt. Van 10 tot 4 zijn bezoekers welkom aan de Raadhuislaan in Werkendam voor een dag vol activiteiten. Er is van alles te beleven voor jong en oud. Kinderen kunnen zich vermaken met schminken, knutselen en spelletjes. Bezoekers kunnen snuffelen tussen tweedehands spullen of meedoen aan acties zoals loodjes trekken. Ook aan eten en drinken is gedacht, met onder meer poffertjes, vis, friet en huisgemaakte taart. De opbrengst komt aan de bewoners van Goezaten.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.

0: Dit is AFM.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits bestaat vooral uit relatief korte dagelijkse files. Maar op een aantal plekken is het behoorlijk mis met veel vertraging. We beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij knooppunt Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En daardoor ook een flinke file op de A27 van Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen ook 14 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Verder dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten en er staat zo'n 4 kilometer file. Dan is er water op het weg terechtgekomen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Voor Leusden 9 kilometer met een uur oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A28 Amersfoort richting Groningen. Bij Zwolle-Noord bijna 18 kilometer file met 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Roland.
12: Ik ben Remy van Kester.
13: Ik ben Marcia van Kester en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
13: Nadine
14: Vindelijk.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
5: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio Info.
1: In Oudendijk vindt op zaterdag 16 mei het Braderie en Beats Festival plaats. Van 1 tot 1 is er een gevarieerd programma voor jong en oud, met de opbrengst voor kankeronderzoek via Alp du 6. Overdag kunnen bezoekers gaan struinen langs de braderie en de rommelmarkt met activiteiten voor kinderen, zoals spelletjes en schminken. Ook is er ruimte om zelf spullen te verkopen. Gedurende de dag en avond zorgen regionale bands en optredens voor muziek en sfeer. Met eten, drinken en entertainment belooft het een gezellige dag en avond te worden. Na het succes van vorig jaar keert de middeleeuwse streekmarkt terug naar de vesting van Woudrichem. Op zaterdag 16 mei vormt de historische locatie opnieuw het decor voor het populaire evenement. Bezoekers kunnen genieten van straattheater, zwaardvechters, vuurvreters en verhalenvertellers. Ook zijn er zo'n 40 kramen, een kindermarkt en activiteiten zoals boogschieten. Organisatie Levende Vesting roept bezoekers op om in middeleeuwse kleding te komen. De eerste editie trok veel publiek uit de regio en zelfs daarbuiten. De sfeer, optredens en ambachten maakten grote indruk. De markt start op 16 mei om 1 uur en belooft opnieuw een levendige dag te worden.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije Volkspartij Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden voorzichtig gegaan alweer korter. Maar op een aantal plekken nog behoorlijke vertraging, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Alphen Everdingen is het wegdek in slechte toestand. Er is daar een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. En daardoor ook een half uur oponthoud op de A27 van Almere naar Gorkum. Ook voor knooppunt Everdingen, en er staat daar 14 kilometer file. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Bij de aansluiting met de A12, 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Het Woerkums Literair Café sluit op 8 mei het seizoen af met schrijver Anniet van Zijl. De avond vindt plaats op het Altena College in Sleewijk. Van der Zijl vertelt over haar werkwijze en haar nieuwste boek De Zwevende Wereld. Ze gaat hierover in gesprek met Marieke Jonker. De auteur is bekend van succesvolle titels als Sonny Boy. De zaal opent 8 mei om 8 uur en het programma start om 8:30. Bezoekers kunnen na afloop boeken laten signeren. Kaarten kosten €15 voor niet-leden. Een bijzonder persoonlijk verhaal vormt de basis voor de documentaire Onderstroom. Initiatiefnemers willen met de film een eerbetoon brengen aan Vrouwtje Schuitmaker en thema's als hoop, empathie en verbinding centraal stellen. Vrouwtje was een slachtoffer van de fatale schietpartij in muziekcafé Bacchus in Gorinchem in de nacht van 9 op 10 januari 1999. De aanleiding voor de documentaire is een rode jurk die Vrouwtje droeg tijdens een toneelstuk. Na haar overlijden bleef de jurk jarenlang ongebruikt, wat leidde tot het idee om een betekenisvol project te maken voor anderen. Filmmaker Alexander Maust en Lucien Groot werken mee aan de productie. Voor de realisatie is een crowdfunding gestart. De documentaire gaat in première in het Sleewijks kerkje. Steun de crowdfunding voor deze documentaire via de website voordekunst.nl en zoek op Onderstroom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
0: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
9: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
8: De hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilserijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilserijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al 100 mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor 8. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog wel een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Everdingen is een gat in het asfalt ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. En daardoor ook vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Voor knooppunt Everdingen is daar 12 kilometer file, nog met ook 20 minuten oponthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, ter hoogte van knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn daar dicht, vertraging een kwartier. A59, Den Bosch richting Os. Daar is bij Os de rechterrijstrook en de afrit dicht door gesprongen waterleiding. Vertraging een klein kwartier. En tenslotte de A325 Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
11: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
11: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
11: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 13:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Het waterschap organiseert op vrijdag 8 mei een waterpraatje in Woudrichem. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over de waterschapsbelasting en het gebruik van hun bijdrage. Tijdens de bijeenkomst leggen medewerkers uit waar het belastinggeld naartoe gaat en welke werkzaamheden het waterschap uitvoert. Bezoekers kunnen persoonlijk in gesprek gaan en meer inzicht krijgen in het werk achter de schermen. Het waterpraatje vindt plaats tussen 9 en 12 op de werf aan het Raadhuisplein nummer 1. Wie niet aanwezig kan zijn, kan terecht op de website van het waterschap. De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste drie dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag gedenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam houdt verspreid over de dag herdenkingen op verschillende locaties. Ook in Woudrichum en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij afrit Evelingen is een gat in het wegdek ontstaan. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij het Harde is een ongeluk gebeurd, weg is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit gaat zeker tot vanavond 10 uur duren. En de A59 Den Bosch richting Os. Bij Os is de afrit en de rechterrijstrook dicht. Dit komt door een gesprongen waterleiding. Vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM. Regio Info.
1: Op zaterdag 16 mei vindt in Oudendijk het festival Brasserie en Beats plaats. Van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts is er een uitgebreid programma met een braderie, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen langs kramen struinen, genieten van eten en drinken en meedoen aan kinderactiviteiten zoals spelletjes en schminken. Regionale bands zorgen voor een mix van blues, rock en pop en ook zijn er dansoptredens. Het evenement Braderie en Beats wordt georganiseerd door Vrienden van Altena, die hiermee geld willen inzamelen voor kankeronderzoek via Alp du 6. De volledige opbrengst gaat dan ook naar dit goede doel. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1

0: worden.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
3: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
2: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Schilzerijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer, maar wel een wegafsluiting. De A28 Zwolle Amersfoort die is op dit moment nog altijd dicht tussen knoop het Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Blok 1. Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Vandaag herdenkt de gemeente Altena de oorlogsslachtoffers met stille tochten en plechtigheden in meerdere dorpen. In onder meer Dussen, Eten, Hank, Veen, Nieuwedijk en Sleewijk starten bijeenkomsten in de avond, gevolgd door stille tochten naar lokale monumenten. Werkendam haalt verspreid over de dag herdenking op verschillende locaties. Ook in Woudrichem en Wijk en Aalburg zijn er diensten en stille tochten. Na afloop is op veel plekken gelegenheid om samen te komen met koffie en thee. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft donderdag het gerestaureerde Lancaster-monument in Werkendam onthuld. Het monument, dat herinnert aan de crash van een Britse bommenwerper in 1944, raakte in oktober 2025 zwaar beschadigd door een gekantelde vrachtwagen. De afgelopen maanden is het onder toezicht van ontwerper Roel van Zeelst volledig hersteld door een constructiebedrijf. Volgens de burgemeester is het belangrijk om juist in deze tijd stil te staan bij de offers voor vrijheid. De heropening komt vlak voor de herdenking op 4 mei en geeft het monument opnieuw een waardige plek. In Sleewijk wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van Hospice Altena. De oplevering van het pand staat gepland voor juli, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens schema verloopt, opent het hospice begin september 2026 de deuren. De officiële opening vindt plaats op 2 september, gevolgd door meerdere open huismomenten voor vrijwilligers en inwoners. Ondertussen is er via acties en gemeentelijke steun in totaal €450.000 opgehaald voor de exploitatie. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Wabi, wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: Welkom bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Renaat Fok met het NOS-journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. 1 activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf. Zegt verslaggever Simone Tukker.
11: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
10: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De 3e dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
12: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
12: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
9: Radioreclame via AFM werkt.
12: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
15: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, mijn naam is Frans van der Heuvel. Van 4 tot en met 8 mei wordt onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden van de Merwedebrug bij Sleewijk. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van één kant van de brug. Op 4, 5 en 6 mei is het oostelijke fietspad afgesloten en blijft de westkant open. Op 7 en 8 mei is dat andersom. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met borden wordt de omleiding aangegeven. De fractie van de Vrije Volkspartij Altena heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het tekort aan parkeerplaatsen in woonwijken. Volgens de partij leidt de hoge parkeerdruk tot onveilige situaties en frustratie bij inwoners. Bewoners zouden hun auto's regelmatig op de rijbaan parkeren, wat de doorgang voor hulpdiensten belemmert. De VVA stelt dat meldingen van inwoners onvoldoende worden opgepakt en dat handhaving soms plaatsvindt zonder alternatieven. Ook maakt de partij zich zorgen over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Met 15 vragen wil de fractie duidelijkheid en dringt zij aan op concrete, gebiedsgerichte oplossingen samen met bewoners. Hobby-imkers in Genderen en omgeving maken zich grote zorgen over de snelle opmars van de geelpoothoornaar. Deze invasieve wesp jaagt op bijen en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Door de aanwezigheid van de hoornaar durven bijen hun kast vaak niet meer uit, met sterfte van hele volken tot gevolg. Het aantal nesten stijgt explosief en kan dit jaar in Noord-Brabant fors oplopen. Imkers in Altena willen beter samenwerken om de plaag aan te pakken. Vroege opsporing en verwijdering van nesten is cruciaal. Inwoners wordt opgeroepen waarnemingen te melden, maar nesten nooit zelf te verwijderen vanwege het gevaar. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Dit is AFM.
1: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
6: We gaan van een Einzeltäter uit en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
5: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van Muziekinstrumenten.
14: En ik speel op een cello van het
15: Muziekinstrumentenfonds.
16: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: is AFM.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen

0: staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken dan produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
6: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dode herdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast